0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering heeft sportgeschiedenis geschreven in de Giro d'Italia. De Nederlandse wielrenster won de bergachtige vijfde etappe na een sprint met een klein groepje en heeft nu ritzegers in alle drie de grote wielerrondes op haar naam staan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was een tactische strijd in de Italiaanse

0: Waalse Bergen. Vollering opende de finale met een aanval op de Costa, een beklimming van de derde categorie. Daarmee reed ze de concurrentie even op achterstand. Hoewel klassementsleider Anne van der Breggen in de afdaling wist terug te keren, bleek Vollering in de eindsprint in Santo Stefano di Caldore de snelste van de vier overgebleven rensters. Van der Breggen eindigde als tweede en behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. Na afloop liet de opgedogen Vollering weten dat deze overwinning voelt als de ultieme bekroning op al haar harde werk. Ze sprak van een droom die uitkomt omdat het winnen van ritten in alle grote rondes altijd een hoofddoel voor haar is geweest. Met deze overwinning bereikt Vollering een bijzondere mijlpaal in haar loopbaan. Ze completeert de felbegeerde trilogie na eerdere etappezegers in de Tour de France en de Vuelta. In totaal staat de teller voor haar nu op 10 ritzegers in de drie grootste rondes. Het is bovendien haar 8e overwinning in een succesvol wielerjaar, waarin ze eerder ook al verschillende grote voorjaarsklassiekers op haar naam schreef.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nummer 1 van de wereld overweegt per direct te stoppen met tennis na een dramatische uitschakeling op Roland Garros. Arina Sabalenka stortte mentaal volledig in tijdens haar kwartfinale in Parijs en reageerde na afloop diep geëmotioneerd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sabalenka leek op weg naar een gemakkelijke overwinning tegen de Russische Diana Schneider. De Wit-Russische stond met een set en ruime voorsprong voor in de tweede set, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. Ze verloor maar liefst 10 games op rij. Sabalenka gaf na haar verlies aan dat ze mentaal in een diep, donker gat terechtkwam waar ze niet meer uit kon komen. Ze wil naar eigen zeggen nu stoppen met tennissen, al bekijkt ze de situatie over een paar dagen opnieuw. De viervoudige Grand Slam kampioene gold als de absolute topfavoriet voor de eindzege in Parijs, nadat andere grote kanshebbers zoals Iga Swiatek en Coco Gauff al vroeg in het toernooi strandden. De tennister uitte ook kritiek op de organisatie die besloot het dak open te laten, ondanks de stormachtige wind op het Center Court. Toch weigert ze de schuld volledig bij het weer neer te leggen. Sabalenka wil de komende dagen gebruiken om tot rust te komen. Zo mentaal weer op de rit te zijn voor het grasseizoen, want de voorbereiding op Wimbledon begint al snel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Go Ahead Eagles zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het plotselinge vertrek van Melvin Boel. Hoewel de doelstellingen in Deventer zijn gehaald, kiest de club na één seizoen al voor een andere koers. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit om na minder dan een jaar uit elkaar te gaan is in goed overleg.

0: genomen. De clubleiding en de trainer hebben het afgelopen seizoen intensief geëvalueerd. Deventer handhaafde zich in de Eredivisie met een 12e plaats en kende een Europese avontuur in de Europa League. Daarin overleefde de ploeg de groepsfase weliswaar niet, maar er werden wel knappe overwinningen geboekt op Panathinaikos en Aston Villa. Toch presteerde de club minder stabiel dan de periode daarvoor. Er werden in de competitie maar 8 wedstrijden gewonnen en 14 duels eindigden in gelijkspel. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop legt uit dat er voor beide partijen een nieuwe fase is aangebroken. Volgens de directeur vraagt de verdere ontwikkeling van de organisatie om een andere koers. Hij benadrukt dat hij tevreden is over de resultaten, maar dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die vooraf leefden. Boel had nog een contract voor 2 jaar in de Adelaarshorst. Hiervoor leverde hij nog een knappe prestatie door met FC Dordrecht als 5e te eindigen op het 2e niveau. Wie hem opvolgt in Overijssel is nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi heeft grote plannen in de Formule 1 en een verrassende troef in handen. Teamaas Matteo Binotto laat weten dat zijn team op het gebied van het chassis al meedoet met de top. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de teambaas blijkt uit data en GPS-gegevens dat de auto in de bochten al bijzonder snel is. Volgens Binotto loopt het team qua chassis alleen nog achter op Ferrari, Mercedes en McLaren. Dat is een flinke opsteker voor het team dat voortkomt uit het team van Sauber. De samenwerking tussen de windtunnel, de simulator en de prestaties op het circuit verlopen technisch gezien uitstekend. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel voor de Duitse fabrikant. De grootste uitdaging ligt namelijk nog bij de motor. De prestaties van de krachtbron, de software en de rijdbaarheid blijven achter bij de concurrentie. Omdat de ontwikkeling van de motor veel tijd kost, verwacht de teambaas dat het gat pas over 2 jaar echt gedicht is. Voor die tijd zijn er grote aanpassingen aan de hardware nodig. Het uiteindelijke doel van Audi blijft ongewijzigd. Het team heeft de routekaart tot 2030 uitgestippeld om dan mee te kunnen strijden om de wereldtitel. De focus ligt nu eerst op het veranderen van de mentaliteit en het aantrekken van nieuw personeel. Binotto hoopt dat het publiek aan het einde van het seizoen ziet dat Audi een serieuze speler is geworden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Summit.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt geen snelle rematch voor Rico Verhoeven tegen Alexander Usyk. De boksbond WBC heeft officieel bevestigd dat de wereldkampioen eerst zijn titel moet verdedigen tegen de verplichte uitdager Agit Kabayel. Daarmee lijkt het protest vanuit kamp Verhoeven voorlopig zonder resultaat. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom een mogelijk nieuw gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Tijdens hun eerdere clash in Egypte greep de scheidsrechter in de 11e ronde in, volgens de Nederlander net na de bel. Zijn team sprak van puur onrecht en tekende officieel beroep aan. Zelfs de invloedrijke Saoedische sheik Turki Al-Asheik bemoeide zich ermee en wilde een rematch in Nederland organiseren. De boksbond houdt echter vast aan de regels. De bondsvoorzitter Mauricio Sulaiman laat weten dat Usyk na één vrijwillige titelverdediging nu de officiële interimkampioen Kabayel moet treffen. De aanvraag voor dat gevecht ligt inmiddels op tafel. Sulaiman maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op eerdere kritiek. Veel volgers vonden het onterecht dat kickbokser Verhoeven direct de kans kreeg in de bokswereld. De bondsvoorzitter zegt dat hij nu in zijn vuistje lacht omdat de Nederlander vriend en vijand heeft verrast met zijn sterke optreden. Verhoeven is door zijn prestatie de top 10 van de wereldranglijst binnengestroomd en bezet nu de 8e plaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. In

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse 3-3 basketbalsters hebben de kwartfinales van het wereldkampioenschap bereikt. Door een overtuigende groepsfase slaat de regerend wereldkampioen de tussenronde over. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het viertal met Noord Driessen, Ilse Kuyt, Lotte van Kruistum en Zoë Slachter is het toernooi sterk begonnen. De ploeg boekte eerst een ruime overwinning op Madagaskar en rekende daarna ook af met gastland Polen. De basketbalsters lieten na afloop weten dat de focus volledig lag op een solide verdediging en dat het eigen aanvalspel daardoor vlekkeloos verliep. Door deze resultaten is de groepswinst een feit, waardoor de basketbalsters direct doorstromen naar de laatste acht. Nederland hoopt de wereldtitel te prolongeren nadat de ploeg goud pakte in Mongolië. Bij de mannen verloopt het toernooi via een omweg. Het team bestaande uit Worthy de Jong, Jan Driessen, Brian Alberts en Daan van Tilborg verloor de wedstrijd tegen Duitsland. Hierdoor is direct de plaatsing voor de kwartfinales mislukt. De mannen moeten zich nu via de tussenronde proberen te plaatsen voor de knock-outfase. De sport staat in Nederland flink in de schijnwerpers. Sinds de Nederlandse mannen in 2024 de Olympische titel pakten in Parijs, is de populariteit van het 3-3 basketbal enorm gegroeid. Hoewel de mannenselectie ten opzichte van die spelen is gewijzigd, liggen er ook op dit wereldkampioenschap nog volop kansen voor Nederlands succes.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Achter de schermen bij het Nederlands elftal staan de schijnwerpers op Crescencio Summerville. De aanvaller maakte zijn eerste minuten voor Oranje tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen Algerije. En dat zorgde voor een bijzonder moment in de catacomben van de Kuip. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de buitenspeler was het duel extra speciaal omdat het plaatsvond in zijn geboortestad Rotterdam. Summerville vertelde na afloop dat er veel familie op de tribune zat en dat het een unieke ervaring voor hem was. Hoewel de spanning in het begin meespeelde, hielp de steun van de ervaren krachten hem door de wedstrijd heen. Hij geeft aan dat hij veel heeft gehad aan de woorden van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. Die zeiden dat hij vrij moest voetballen en moest laten zien dat hij in de selectie voor het wereldkampioenschap thuis hoort. Volgens de debutant gaf die steun hem een goed gevoel en de vrijheid om zijn spel te spelen. Bondscoach Ronald Koeman bleef rustig onder het debuut en beoordeelde het optreden als voldoende. Koeman zag goede aanvallende acties, maar plaatste ook een kritische kanttekening bij een aantal slordigheden aan de rechterkant. De kerstverse international kijkt zelf vooral vooruit naar het wereldkampioenschap. Summerville herinnerde de media na afloop aan een tatoeage van een leeuw op zijn onderarm die symbool staat voor zijn weg naar de top. Hij beloofde dat hij bij zijn eerste doelpunt op het eindtoernooi direct naar die tattoo zal wijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering heeft sportgeschiedenis geschreven in de Giro d'Italia. De Nederlandse wielrenster won de bergachtige vijfde etappe na een sprint met een klein groepje en heeft nu ritzegers in alle drie de grote wielerrondes op haar naam staan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was een tactische strijd in de Italiaanse bergen. Vollering opende de finale met een aanval op de Costa, een beklimming van de derde categorie. Daarmee reed ze de concurrentie even op achterstand. Hoewel klassementsleider Anne van der Breggen in de afdaling wist terug te keren, bleek Vollering in de eindsprint in Santo Stefano di Caldore de snelste van de vier overgebleven rensters. Van der Breggen eindigde als tweede en behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. Na afloop liet de opgedogen Vollering weten dat deze overwinning voelt als de ultieme bekroning op al haar harde werk. Ze sprak van een droom die uitkomt omdat het winnen van ritten in alle grote rondes altijd een hoofddoel voor haar is geweest. Met deze overwinning bereikt Vollering een bijzondere mijlpaal in haar loopbaan. Ze completeert de felbegeerde trilogie na eerdere etappezegers in de Tour de France en de Vuelta. In totaal staat de teller voor haar nu op 10 ritzegers in de drie grootste rondes. Het is bovendien haar 8e overwinning in een succesvol wielerjaar, waarin ze eerder ook al verschillende grote voorjaarsklassiekers op haar naam schreef.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De nummer 1 van de wereld overweegt per direct te stoppen met tennis na een dramatische uitschakeling op Roland Garros. Arina Sabalenka stortte mentaal volledig in tijdens haar kwartfinale in Parijs en reageerde na afloop diep geëmotioneerd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sabalenka leek op weg naar een gemakkelijke overwinning tegen de Russische Diana Schneider. De Wit-Russische stond met een set en ruime voorsprong voor in de tweede set, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. Ze verloor maar liefst 10 games op rij. Sabalenka gaf na haar verlies aan dat ze mentaal in een diep, donker gat terechtkwam waar ze niet meer uit kon komen. Ze wil naar eigen zeggen nu stoppen met tennissen, al bekijkt ze de situatie over een paar dagen opnieuw. De viervoudige Grand Slam kampioene gold als de absolute topfavoriet voor de eindzege in Parijs, nadat andere grote kanshebbers zoals Iga Swiatek en Coco Gauff al vroeg in het toernooi strandden. De tennister uitte ook kritiek op de organisatie die besloot het dak open te laten ondanks de stormachtige wind op het Center Court. Toch weigert ze de schuld volledig bij het weer neer te leggen. Sabalenka wil de komende dagen gebruiken om tot rust te komen. Zo mentaal weer op de rit te zijn voor het grasseizoen, want de voorbereiding op Wimbledon begint al snel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Go Ahead Eagles zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het plotselinge vertrek van Melvin Boel. Hoewel de doelstellingen in Deventer zijn gehaald, kiest de club na één seizoen al voor een andere koers. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit om na minder dan een jaar uit elkaar te gaan is in goed overleg genomen. De clubleiding en de trainer hebben het afgelopen seizoen intensief geëvalueerd. Deventer handhaafde zich in de Eredivisie met een 12e plaats en kende een Europees avontuur in de Europa League. Daarin overleefde de ploeg de groepsfase weliswaar niet, maar er werden wel knappe overwinningen geboekt op Panathinaikos en Aston Villa. Toch presteerde de club minder stabiel dan de periode daarvoor. Er werden in de competitie maar 8 wedstrijden gewonnen en 14 duels eindigden in gelijkspel. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop legt uit dat er voor beide partijen een nieuwe fase is aangebroken. Volgens de directeur vraagt de verdere ontwikkeling van de organisatie om een andere koers. Hij benadrukt dat hij tevreden is over de resultaten, maar dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die vooraf leefden. Boel had nog een contract voor 2 jaar in de Adelaarshorst. Hiervoor leverde hij nog een knappe prestatie door met FC Dordrecht als 5e te eindigen op het 2e niveau. Wie hem opvolgt in Overijssel is nog niet bekend.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi heeft grote plannen in de Formule 1 en een verrassende troef in handen. Teamaas Matteo Binotto laat weten dat zijn team op het gebied van het chassis al meedoet met de top. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de teambaas blijkt uit data en GPS-gegevens dat de auto in de bochten al bijzonder snel is. Volgens Binotto loopt het team qua chassis alleen nog achter op Ferrari, Mercedes en McLaren. Dat is een flinke opsteker voor het team dat voortkomt uit het team van Sauber. De samenwerking tussen de windtunnel, de simulator en de prestaties op het circuit verlopen technisch gezien uitstekend. Toch is er nog genoeg werk aan de winkel voor de Duitse fabrikant. De grootste uitdaging ligt namelijk nog bij de motor. De prestaties van de krachtbron, de software en de rijdbaarheid blijven achter bij de concurrentie. Omdat de ontwikkeling van de motor veel tijd kost, verwacht de teambaas dat het gat pas over 2 jaar echt gedicht is. Voor die tijd zijn er grote aanpassingen aan de hardware nodig. Het uiteindelijke doel van Audi blijft ongewijzigd. Het team heeft een routekaart tot 2030 uitgestippeld om dan mee te kunnen strijden om de wereldtitel. De focus ligt nu eerst op het veranderen van de mentaliteit en het aantrekken van nieuw personeel. Binotto hoopt dat het publiek aan het einde van het seizoen ziet dat Audi een serieuze speler is geworden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt geen snelle rematch voor Rico Verhoeven tegen Alexander Usyk. De boksbond WBC heeft officieel bevestigd dat de wereldkampioen eerst zijn titel moet verdedigen tegen de verplichte uitdager Agit Kabayel. Daarmee lijkt het protest vanuit kamp Verhoeven voorlopig zonder resultaat. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom een mogelijk nieuw gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Tijdens een eerdere clash in Egypte greep de scheidsrechter in de 11e ronde in, volgens de Nederlander net na de bel. Zijn team sprak van puur onrecht en tekende officieel beroep aan. Zelfs de invloedrijke Saoedische sheik Turki Al-Ashaik bemoeide zich ermee en wilde een rematch in Nederland organiseren. De boksbond houdt echter vast aan de regels. De bondsvoorzitter Mauricio Sulaiman laat weten dat Usyk na één vrijwillige titelverdediging nu de officiële interimkampioen Kabayel moet treffen. De aanvraag voor dat gevecht ligt inmiddels op tafel. Sulaiman maakt van de gelegenheid gebruik om te reageren op eerdere kritiek. Veel volgers vonden het onterecht dat kickbokser Verhoeven direct de kans kreeg in de bokswereld. De bondsvoorzitter zegt dat hij nu in zijn vuistje lacht omdat de Nederlander vriend en vijand heeft verrast met zijn sterke optreden. Verhoeven is door zijn prestatie de top 10 van de wereldranglijst binnengestroomd en bezet nu de 8e plaats.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: gaat de regerend wereldkampioen de tussenronde over. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het viertal met Noor Driessen, Ilse Kuyt, Lotte van Kruistum en Zoë Slachter is het toernooi sterk begonnen. De ploeg boekte eerst een ruime overwinning op Madagaskar en rekende daarna ook af met gastland Polen. De basketbalsters lieten na afloop weten dat de focus volledig lag op een solide verdediging en dat het eigen aanvalspel daardoor vlekkeloos verliep. Door deze resultaten is de groepswinst een feit, waardoor de basketbalsters direct doorstromen naar de laatste acht. Nederland hoopt de wereldtitel te prolongeren nadat de ploeg goud pakte in Mongolië. Bij de mannen verloopt het toernooi via een omweg. Het team bestaande uit Worthy de Jong, Jan Driessen, Brian Alberts en Daan van Tilborg verloor de wedstrijd tegen Duitsland. Hierdoor is direct de plaatsing voor de kwartfinales mislukt. De mannen moeten zich nu via de tussenronde proberen te plaatsen voor de knock-outfase. De sport staat in Nederland flink in de schijnwerpers. Sinds de Nederlandse mannen in 2024 de Olympische titel pakten in Parijs, is de populariteit van het 3-tegen-3 basketbal enorm gegroeid. Hoewel de mannenselectie ten opzichte van die spelen is gewijzigd, liggen er ook op dit wereldkampioenschap nog volop kansen voor Nederlands succes.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Achter de schermen bij het Nederlands elftal staan de schijnwerpers op Crescencio Somerville. De aanvaller maakte zijn eerste minuten voor Oranje tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen Algerije. En dat zorgde voor een bijzonder moment in de catacombe van de Kuip. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de buitenspeler was het duel extra speciaal omdat het plaatsvond in zijn geboortestad Rotterdam. Somerville vertelde na afloop dat er veel familie op de tribune zat en dat het een unieke ervaring voor hem was. Hoewel de spanning in het begin meespeelde, hielp de steun van de ervaren krachten hem door de wedstrijd heen. Hij geeft aan dat hij veel heeft gehad aan de woorden van Frenkie de Jong en Virgil van Dijk, die zeiden dat hij vrij moest voetballen en moest laten zien dat hij in de selectie voor het wereldkampioenschap thuis hoort. Volgens de debutant gaf die steun hem een goed gevoel en de vrijheid om zijn spel te spelen. Bondscoach Ronald Koeman bleef rustig onder het debuut en beoordeelde het optreden als voldoende. Koeman zag goede aanvallende acties, maar plaatste ook een kritische kanttekening bij een aantal slordigheden aan de rechterkant. De kerstverse international kijkt zelf vooral vooruit naar het wereldkampioenschap. Somerville herinnerde de media na afloop aan een tatoeage van een leeuw op zijn onderarm die symbool staat voor zijn weg naar de top. Hij beloofde dat hij bij zijn eerste doelpunt op het eindtoernooi direct naar die tattoo zal wijzen.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: in het kort.
1: Demi Vollering heeft sportgeschiedenis geschreven in de Giro d'Italia. De Nederlandse wielrenster won de bergachtige vijfde etappe na een sprint met een klein groepje en heeft nu ritzegers in alle drie de grote wielerrondes op haar naam staan. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was een tactische strijd in de Italiaanse bergen. Vollering opende de finale met een aanval op de Costa, een beklimming van de derde categorie. Daarmee reed ze de concurrentie even op achterstand. Hoewel klassementsleider Anne van der Breggen in de afdaling wist terug te keren, bleek Vollering in de eindsprint in Santo Stefano di Caldore de snelste van de vier overgebleven rensters. Van der Breggen eindigde als tweede en behoudt daarmee de leiding in het algemeen klassement. Na afloop liet de opgedogen Vollering weten dat deze overwinning voelt als de ultieme bekroning op al haar harde werk. Ze sprak van een droom die uitkomt omdat het winnen van ritten in alle grote rondes altijd een hoofddoel voor haar is geweest. Met deze overwinning bereikt Vollering een bijzondere mijlpaal in haar loopbaan. Ze completeert de felbegeerde trilogie na eerdere etappezegers in de Tour de France en de Vuelta. In totaal staat de teller voor haar nu op 10 ritzegers in de drie grootste rondes. Het is bovendien haar 8e overwinning in een succesvol wielerjaar, waarin ze eerder ook al verschillende grote voorjaarsklassiekers op haar naam schreef.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt op vrijdag weinig voor, nu ook. Maar toch zijn er een paar files te melden. Allereerst de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Voor afrit Oud-Beierland ongeveer een kwartier extra. Komt door een ongeluk. De file begint bij knooppunt Hellegatsplein. En het is druk op aan het worden op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nummer 1 van de wereld overweegt per direct te stoppen met tennis na een dramatische uitschakeling op Roland Garros. Arina Sabalenka stortte mentaal volledig in tijdens haar kwartfinale in Parijs en reageerde na afloop diep geëmotioneerd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sabalenka leek op weg naar een gemakkelijke overwinning tegen de Russische Diana Schneider. De Wit-Russische stond met een set en ruime voorsprong voor in de tweede set, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen. Ze verloor maar liefst 10 games op rij. Sabalenka gaf na haar verlies aan dat ze mentaal in een diep, donker gat terechtkwam waar ze niet meer uit kon komen. Ze wil naar eigen zeggen nu stoppen met tennissen, al bekijkt ze de situatie over een paar dagen opnieuw. De viervoudige Grand Slam kampioene gold als de absolute topfavoriet voor de eindzege in Parijs, nadat andere grote kanshebbers zoals Iga Swiatek en Coco Gauff al vroeg in het toernooi strandden. De tennister uitte ook kritiek op de organisatie die besloot het dak open te laten ondanks de stormachtige wind op het centercourt. Toch weigert ze de schuld volledig bij het weer neer te leggen. Sabalenka wil de komende dagen gebruiken om tot rust te komen. Zo mentaal weer op de rit te zijn voor het grasseizoen, want de voorbereiding op Wimbledon begint al snel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk? De rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Go Ahead Eagles zoekt een nieuwe hoofdtrainer na het plotselinge vertrek van Melvin Boel. Hoewel de doelstellingen in Deventer zijn gehaald, kiest de club na één seizoen al voor een andere koers. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het besluit om na minder dan een jaar uit elkaar te gaan is in goed overleg genomen. De clubleiding en de trainer hebben het afgelopen seizoen intensief geëvalueerd. Deventer handhaafde zich in de Eredivisie met een 12e plaats en kende een Europees avontuur in de Europa League. Daarin overleefde de ploeg de groepsfase weliswaar niet, maar er werden wel knappe overwinningen geboekt op Panathinaikos en Aston Villa. Toch presteerde de club minder stabiel dan de periode daarvoor. Er werden in de competitie maar 8 wedstrijden gewonnen en 14 duels eindigden in gelijkspel. Algemeen directeur Jan-Willem van Dop legt uit dat er voor beide partijen een nieuwe fase is aangebroken. Volgens de directeur vraagt de verdere ontwikkeling van de organisatie om een andere koers. Hij benadrukt dat hij tevreden is over de resultaten, maar dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die vooraf leefden. Boel had nog een contract voor 2 jaar in de Adelaarshorst. Hiervoor leverde hij nog een knappe prestatie door met FC Dordrecht als 5e te eindigen op het 2e niveau. Wie hem opvolgt in Overijssel is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste plekken moeiteloos doorrijden, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo heb je een file op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied. 5 kilometer en 10 minuten. Verder de A12, de Duitse grenscontrole. Voor de grens 10 minuten vertraging. En de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is dicht bij Uitgeest. Komt er een ongeluk daar. Onbekend hoe lang het gaat duren, hou rekening.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht. File voor Wesel 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag. Dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Oranjevrouwen staan in Cork voor een tactische verrassing. De eerste ploeg heeft het speelveld voor het WK-kwalificatieduel bewust naar de minimale afmetingen verkleind om het Nederlandse spel te ontregelen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ierland maakt handig gebruik van de mazen in de UEFA-reglementen. Het veld is gekrompen naar 100 meter lang en 64 meter breed. Dat is een flink stuk smaller en korter dan gebruikelijk. De Ieren hopen Oranje zo de ruimte te ontnemen en de defensie gesloten te houden. Bondscoach Arjan Vuurink vindt het opmerkelijk dat dit is toegestaan en vindt dat de afmetingen overal gelijk zouden moeten zijn. Toch blijft hij er rustig onder. Volgens de bondscoach verandert er tactisch niet veel, omdat de ploeg er al op rekende dat Ierland ver in zou zakken. Vuurink grapt zelfs dat het verschil vooral te merken is op zijn eigen stappenteller, omdat de dugout nu verder van de zijlijn staat. Ook de speelsters blijven er nuchter onder. Aanvoerder Dominique Jansen benadrukt dat het team de bal nu simpelweg sneller moet laten lopen. Aanvaller Linette Berestein vult aan dat de Ierse ploeg enorm bekend staat de tegenstander te irriteren met tikjes en vasthouden. Het team ziet de aanpassing dan ook puur als een van de omstandigheden waar ze mee moeten dealen in de strijd tegen Ierland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 uiteraard voor de Duitse grenscontrole. Nu een file van 6 kilometer en 20 minuten vanaf Zevenaar. Verder ook drukte in Brabant op de A58 naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Bavel, 8 kilometer en 15 minuten. En dan de A73 Nijmegen-Maasbracht, voor Beesel nog 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. In totaal staat er al meer dan 100 kilometer file. Wat opvalt is de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 6 kilometer file en maar liefst een half uur vertraging. Verder een file op de A9, Alkmaar Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer en 10 minuten. Voor een spoedreparatie is één rijstrook dicht. Dan tot slot nog druk op de A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein, 12 kilometer en 15 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen. Van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Atlete Femke Broeders-Bol start binnenkort met een veranderde instelling aan haar outdoorseizoen. De tweevoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen na een recente fysieke tegenslag en een intensief trainingstraject. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar huwelijk met polstokhoogspringer Ben Broeders zorgde voor een naamsverandering, wat volgens de atleten een bewuste en makkelijke keuze was. Ze wilde graag de naam van haar man overnemen, maar besloot haar eigen achternaam te behouden, omdat ze het zelf ingewikkeld vindt als sporters plotseling een andere naam hebben. Hoewel het huwelijk prachtig was, benadrukt ze dat haar leven sportief gezien veel ingrijpender is veranderd. Een scheurtje in de peesplaat onder haar voet hield de loopster de afgelopen tijd van de baan. De blessure ontstond omdat haar lichaam moest wennen aan een langere en

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Naast de vertragingen door controles aan de Duitse grens staan er ook op andere wegen een paar langere files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika wordt een stuk stiller dan eerdere edities. De Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt de bekende vuvuzela's in alle stadions. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA kiest voor rust op de tribunes in de 16 WK-stadions in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Uit de nieuwe gedragscode blijkt dat naast de vuvuzela's ook reguliere fluitjes en andere lawaaierige apparaten in de ban zijn gedaan. Supporters die toch proberen om vuvuzela's of fluitjes mee te nemen, riskeren dat ze worden geweigerd of het stadion worden uitgezet. De plastic toeters braken internationaal door tijdens het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Daar hoorden ze al jaren bij de lokale voetbalcultuur. Hoewel het voor veel kleur zorgde, klonk er destijds ook meteen een storm van kritiek van televisiekijkers en spelers. Het monotone, dreunende geluid werd door critici massaal vergeleken met een constante zwerm bijen. De voetbalbond wil herhaling voorkomen en kiest nu voor een strenger beleid. Naast de regels op de tribune verandert er ook veel op het veld tijdens de officiële opening. De FIFA introduceert een compleet nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden. Voortaan betreden niet alleen de basisspelers het veld voor de volksliederen, maar sluiten ook alle wisselspelers aan. Zo belooft het een WK te worden met meer gezichten op het veld, maar een stuk minder lawaai vanaf de tribune.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staan files voor de Duitse grens, maar ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda voor knooppunt Galder 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Ewijk en Malden doe je er een kwartier langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 racet tot minstens 2037 door de straten van Las Vegas. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuw miljardencontract getekend met de gokstad. Daardoor blijft de race tot zeker 2037 op de kalender staan. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor

0: De enorme economische impact op de regio. Alleen al aan belastinginkomsten levert de Grand Prix tientallen miljoenen dollars op, waarvan een groot deel rechtstreeks naar het lokale onderwijs gaat. Het 6 kilometer lange stratencircuit rondom de beroemde strip staat in november op het programma. Het circuit staat inmiddels bekend om het spektakel op de baan. Zo pakte Max Verstappen er eerder al eens zijn vierde wereldtitel. Door de nieuwe overeenkomst van 10 jaar is het evenement nu definitief een blijvertje in de autosport.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 9 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, veel langzaam rijdend verkeer tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, nu een half uur extra reistijd. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Knopendijl. Een half uur vertraging in 10 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Glory-kampioen Andy Semulier maakt een opvallende carrière-switch. De kickbokser verruilt de ring voor de kooi en heeft een contract getekend bij de Nederlandse organisatie Levels Fight League. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Semulier geeft aan dat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. Na het behalen van de wereldtitel in het weltergewicht zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij tijdens de trainingen in de Mixed Martial Arts. De vechtsport die bekend staat om de combinatie van staand vechten en grondgevechten. De technicus stelt dat hij direct verliefd werd op de discipline, omdat het spel veelzijdiger is dan hij vooraf had ingeschat. De overstap betekent een flinke omschakeling. In plaats van puur vertrouwen op voetenwerk en combinaties moet de vechter zich nu aanpassen aan veranderende afstanden, worsteltechnieken en het vechten op de grond. De focus ligt de komende tijd op het voorkomen van problemen zodra een gevecht zich naar de grond verplaatst. Semulier ziet zichzelf als een snelle leerling en maakt momenteel veel trainingsuren om de nieuwe stof eigen te maken. Met zijn komst krijgt Levels Fight League opnieuw een grote naam uit het kickboksen binnen. Eerder maakten Tijani Bestati en Younes Smiley al dezelfde overstap. Semulier sluit een toekomstig gevecht met zijn oude rivaal Bestati in de kooi zeker niet uit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopen Deil een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar 1 rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt De Stok. Een kwartier vertraging, dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Bij Colijnsplaat 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wordt zijn allerlaatste kunstje op een wereldkampioenschap. Maar wel na het mentaal zwaarste seizoen uit zijn carrière. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staat aan de vooravond van het eindtoernooi in Noord-Amerika. Waar hij na een jaar vol sportieve en persoonlijke tegenslagen definitief op jacht gaat naar de wereldtitel. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Van Dijk. Liverpool greep naast de prijzen, eindigde als vijfde en zag manager Arne Slot vertrekken. De aanvoerder geeft aan dat hij de sportieve en persoonlijke tegenslagen persoonlijk heeft aangetrokken. Naar eigen zeggen nam hij als captain te veel verantwoordelijkheid op zijn bord, wat mentaal zijn tol eiste. Enkele rustdagen met zijn familie hebben geholpen om de knop weer om te zetten. De focus ligt nu volledig op het toernooi in Noord-Amerika. Van Dijk dacht na het vorige Europees kampioenschap nog hardop over stoppen voor Oranje. Maar besloot na goede gesprekken met bondscoach Ronald Koeman toch door te gaan. Om herhaling van eerdere toernooitwijfels te voorkomen heeft de selectie onderling al duidelijke afspraken gemaakt over de rollen binnen de spelersgroep. Hoewel Nederland al langere tijd niet won van een topland, is de aanvoerder optimistisch. Van Dijk noemt de groepsdynamiek cruciaal voor succes en gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie. Het wordt definitief zijn laatste wereldkampioenschap. Al laat hij een besluit over zijn definitieve interlandtoekomst pas na de vakantie vallen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files springen eruit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopen Deil een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Alleen de vluchtstrook is open. Door de werkzaamheden aan de A4 in West-Brabant staat de file op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Voor Knopen de Stok 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Knopen. Op een Lunette 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel tussen Raamsdonk-Sfeer en Maden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp, de trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Empel. Ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A27 Almere richting Gorkum, tussen Bilthoven, knooppunt Lunetten. Een kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A59 Den Bosch richting Zierikzee, voor Made 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Oranje Vrouwen staan in Cork voor een tactische verrassing. De eerste ploeg heeft het speelveld voor het WK-kwalificatieduel bewust naar de minimale afmetingen verkleind om het Nederlandse spel te ontregelen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ierland maakt handig gebruik van de mazen in de UEFA-reglementen. Het veld is gekrompen naar 100 meter lang en 64 meter breed. Dat is een flink stuk smaller en korter dan gebruikelijk. De Ieren hopen Oranje zo de ruimte te ontnemen en de defensie gesloten te houden. Bondscoach Arjan Veurink vindt het opmerkelijk dat dit is toegestaan en vindt dat de afmetingen overal gelijk zouden moeten zijn. Toch blijft hij er rustig onder. Volgens de bondscoach verandert er tactisch niet veel, omdat de ploeg er al op rekende dat Ierland ver in zou zakken. Veurink grapt zelfs dat het verschil vooral te merken is op zijn eigen stappenteller, omdat de dugout nu verder van de zijlijn staat. Ook de speelsters blijven er nuchter onder. Aanvoerder Dominique Jansen benadrukt dat het team de bal nu simpelweg sneller moet laten lopen. Aanvaller Linette Berestein vult aan dat de Ierse ploeg enorm bekend staat de tegenstander te irriteren met tikjes en vasthouden. Het team ziet de aanpassing dan ook puur als een van de omstandigheden waar ze mee moeten dealen in de strijd tegen Ierland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: What time is it, man?

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is ter zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Wat komt er aan ongeluk? 2 rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. 3 kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Tiel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd voor Rotterdam Feyenoord. 20 minuten oponthoud, 1 rijstrook is daar dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Knoopend Kerensheide, een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 richting Rotterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Ketelplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kooimeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal en Knopen de Stok. 1 kwartier vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen. Van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Atlete Femke Broeders-Bol start binnenkort met een veranderde instelling aan haar outdoorseizoen. De tweevoudige wereldkampioene tempert de verwachtingen na een recente fysieke tegenslag en een intensief trainingstraject. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar huwelijk met polstok-hoogspringer Ben Broeders zorgde voor een naamsverandering, wat volgens de atlete een bewuste en makkelijke keuze was. Ze wilde graag de naam van haar man overnemen, maar besloot haar eigen achternaam te behouden, omdat ze het zelf ingewikkeld vindt als sporters plotseling een andere naam hebben. Hoewel het huwelijk prachtig was, benadrukt ze dat haar leven sportief gezien veel ingrijpender is veranderd. Een scheurtje in de peesplaat onder haar voet hield de loopster de afgelopen tijd van de baan. De blessure ontstond omdat haar lichaam moest wennen aan een langere en tragere loopstijl na haar overstap naar de 800 meter. Broeders-Bol trainde noodgedwongen op de fiets, maar blijft rustig onder de situatie. Ze geeft aan dat het ontdekken van haar lichaam en de nieuwe afstand nu centraal staan. Met het oog op de komende wedstrijden in Ostrava en Hengelo stelt ze bewust nog geen concrete doelen of medailleeisen voor het EK. Haar trainingskilometers zijn verdubbeld en haar sterke en zwakke punten zijn omgedraaid. De atlete gaat de komende races gebruiken om te experimenteren met tactieken en houdt er rekening mee dat ze dit jaar niet alles zal winnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Knopend Ketelplein. Een 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Knopend Kooimeer 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd tussen Bunnik en de Meer. 10 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Er is maar 1 rijstrook open. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knopend Rijnsweerd en Lexmond een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika wordt een stuk stiller dan eerdere edities. De Wereldvoetbalbond FIFA verbiedt de bekende vuvuzela's in alle stadions. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA kiest voor rust op de tribunes in de 16 WK-stadions in de Verenigde Staten, in Canada en in Mexico. Uit de nieuwe gedragscode blijkt dat naast de vuvuzela's ook reguliere fluitjes en andere lawaaierige apparaten in de ban zijn gedaan. Supporters die toch proberen om vuvuzela's of fluitjes mee te nemen, riskeren dat ze worden geweigerd of het stadion worden uitgezet. De plastic toeters braken internationaal door tijdens het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. Daar hoorden ze al jaren bij de lokale voetbalcultuur. Hoewel het voor veel kleur zorgde, klonk er destijds ook meteen een storm van kritiek van televisiekijkers en spelers. Het monotone, dreunende geluid werd door critici massaal vergeleken met een constante zwerm bijen. De voetbalbond wil herhaling voorkomen en kiest nu voor een strenger beleid. Naast de regels op de tribune verandert er ook veel op het veld tijdens de officiële opening. De FIFA introduceert een compleet nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden. Voortaan betreden niet alleen de basisspelers het veld voor de volksliederen, maar sluiten ook alle wisselspelers aan. Zo belooft het een WK te worden met meer gezichten op het veld, maar een stuk minder lawaai vanaf de tribune.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Body Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 5 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend, een kwartier vertraging. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen-West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoop het Brechtseplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Harestein en Werkendam 3 kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 race tot minstens 2037 door de straten van Las Vegas. De koningsklasse van de autosport heeft een nieuw miljardencontract getekend met de gokstad. Daardoor blijft de race tot zeker 2037 op de kalender staan. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oorspronkelijk was er een kortere overeenkomst, maar de Formule 1-organisatie wilde de Amerikaanse markt dolgraag langdurig aan zich binden. Formule 1-baas Stefano Domenicali laat weten dat Las Vegas inmiddels een van de vaste pijlers van de sport is geworden. Volgens de topman trekt het evenement niet alleen sportliefhebbers, maar ook wereldwijd entertainment en zakelijk succes. De komst van de race ging in het begin nog gepaard met opstartproblemen en veel kritiek van de lokale bewoners over overlast. Inmiddels zijn die plooien gladgestreken en is de race commercieel gezien een schot in de roos. De lokale autoriteiten benadrukken de enorme economische impact op de regio. Alleen al aan belastinginkomsten levert de Grand Prix tientallen miljoenen dollars op, waarvan een groot deel rechtstreeks naar het lokale onderwijs gaat. Het 6 kilometer lange stratencircuit rondom de beroemde strip staat in november op het programma. Het circuit staat inmiddels bekend om het spektakel op de baan. Zo pakte Max Verstappen er eerder al eens zijn vierde wereldtitel. Door de nieuwe overeenkomst van 10 jaar is het evenement nu definitief een blijvertje in de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. New truck, big

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat nog 350 kilometer file. Wat opvalt is de A7 afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Heerenveen na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Prins Alexander een kwartier vertraging. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een half uur oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Glory-kampioen Andy Semulier maakt een opvallende carrière-switch. De kickbokser verruilt de ring voor de kooi en heeft een contract getekend bij de Nederlandse organisatie Levels Fight League. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Semulier geeft aan dat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. Na het behalen van de wereldtitel in het weltergewicht zocht hij een nieuwe uitdaging. Die vond hij tijdens de trainingen in de Mixed Martial Arts. De vechtsport die bekend staat om de combinatie van staand vechten en grondgevechten. De technicus stelt dat hij direct verliefd werd op de discipline, omdat het spel veelzijdiger is dan hij vooraf had ingeschat. De overstap betekent een flinke omschakeling. In plaats van puur vertrouwen op voetenwerk en combinaties moet de vechter zich nu aanpassen aan veranderende afstanden, worsteltechnieken en het vechten op de grond. De focus ligt de komende tijd op het voorkomen van problemen zodra een gevecht zich naar de grond verplaatst. Semulier ziet zichzelf als een snelle leerling en maakt momenteel veel trainingsuren om de nieuwe stof eigen te maken. Met zijn komst krijgt Levels Fight League opnieuw een grote naam uit het kickboksen binnen. Eerder maakten Tijani Bestati en Younes Smiley al dezelfde overstap. Semulier sluit een toekomstig gevecht met zijn oude rivaal Bestati in de kooi zeker niet uit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af en staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg een kwartier op onthoud, daar zat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt 1-Nes 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het wordt zijn allerlaatste kunstje op een wereldkampioenschap. Maar wel na het mentaal zwaarste seizoen uit zijn carrière. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk staat aan de vooravond van het eindtoernooi in Noord-Amerika. Waar hij na een jaar vol sportieve en persoonlijke tegenslagen definitief op jacht gaat naar de wereldtitel. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Van Dijk. Liverpool greep naast de prijzen, eindigde als vijfde en zag manager Arne Slot vertrekken. De aanvoerder geeft aan dat hij de sportieve en persoonlijke tegenslagen persoonlijk heeft aangetrokken. Naar eigen zeggen nam hij als captain te veel verantwoordelijkheid op zijn bord, wat mentaal zijn tol eiste. Enkele rustdagen met zijn familie hebben geholpen om de knop weer om te zetten. De focus ligt nu volledig op het toernooi in Noord-Amerika. Van Dijk dacht na het vorige Europees kampioenschap nog hardop over stoppen voor Oranje. Maar besloot na goede gesprekken met bondscoach Ronald Koeman toch door te gaan. Om herhaling van eerdere toernooitwijfels te voorkomen heeft de selectie onderling al duidelijke afspraken gemaakt over de rollen binnen de spelersgroep. Hoewel Nederland al langere tijd niet won van een topland, is de aanvoerder optimistisch. Van Dijk noemt de groepsdynamiek cruciaal voor succes en gelooft in de kwaliteiten van de huidige selectie. Het wordt definitief zijn laatste wereldkampioenschap. Al laat hij een besluit over zijn definitieve interlandtoekomst pas na de vakantie vallen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter, er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij knooppunt Heerenveen... door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer wordt daar omgeleid. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging door een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Liverpool heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola stapt over van Bournemouth en tekent een contract bij de Engelse topclub. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse trainer maakte indruk door Bournemouth naar de zesde plek in de Premier League te loodsen. Wat de hoogste klassering in de geschiedenis van de club is. Nu krijgt hij de leiding op Anfield. Iraola laat weten dat de sfeer, de supporters en de kans om met topspelers te werken de doorslag gaven om voor Liverpool te kiezen. Hij kijkt er naar uit om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Onder leiding van Slot eindigde Liverpool het seizoen als vijfde, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League. Voor Iraola wordt het zijn debuut op het hoogste Europese podium. Eerder was hij in Spanje actief voor clubs als CD Mirandés en Rayo Vallecano. De clubleiding kiest met Iraola bewust voor een herkenbare filosofie. De Spanjaard staat bekend om zijn aanvallende speelstijl met een hoge intensiteit. Die manier van voetballen vertoont veel overeenkomsten met de aanpak van Jurgen Klopp. De trainer die voor de komst van Slot jarenlang zeer succesvol was in Liverpool. Nu is het aan Iraola om met diezelfde energie de club weer naar de Engelse top te brengen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij Knoopend Velpenbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. De vertraging is een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Thank you.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Oranje Vrouwen staan in Cork voor een tactische verrassing. De eerste ploeg heeft het speelveld voor het WK-kwalificatieduel bewust naar de minimale afmetingen verkleind om het Nederlandse spel te ontregelen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ierland maakt handig gebruik van de mazen in de UEFA-reglementen. Het veld is gekrompen naar 100 meter lang en 64 meter breed. Dat is een flink stuk smaller en korter dan gebruikelijk. De Ieren hopen Oranje zo de ruimte te ontnemen en de defensie gesloten te houden. Bondscoach Arjan Veurink vindt het opmerkelijk dat dit is toegestaan en vindt dat de afmetingen overal gelijk zouden moeten zijn. Toch blijft hij er rustig onder. Volgens de bondscoach verandert er tactisch niet veel, omdat de ploeg er al op rekende dat Ierland ver in zou zakken. Veurink grapt zelfs dat het verschil vooral te merken is op zijn eigen stappenteller, omdat de dugout nu verder van de zijlijn staat. Ook de speelsters blijven er nuchter onder. Aanvoerder Dominique Jansen benadrukt dat het team de bal nu simpelweg sneller moet laten lopen. Aanvaller Linette Berestein vult aan dat de Ierse ploeg enorm bekend staat de tegenstander te irriteren met tikjes en vasthouden. Het team ziet de aanpassing dan ook puur als een van de omstandigheden waar ze mee moeten dealen in de strijd tegen Ierland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin teambaas Adrian Newey keert na maandenlange afwezigheid terug in de Formule 1 paddock tijdens de Grand Prix van Monaco. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Newey wordt bij de race in het Prinsdom terugverwacht bij het team van Aston Martin. De ontwerper speelt een cruciale rol binnen het team, waar hij naast zijn functie als teambaas ook de strategische leiding heeft over de ontwikkeling van de auto. Sinds de seizoensopener in Australië was de topontwerper niet meer aanwezig bij een raceweekend. Newey koos ervoor om in de fabriek te werken aan de problemen met de auto. De renstal weigerde inhoudelijk commentaar te geven op mogelijk andere redenen voor zijn afwezigheid. Het team reageert nu positief op de terugkeer van het kopstuk. Volgens operationeel directeur Mike Craig kan de renstal goed gebruik maken van de enorme ervaring van Newey op het stratencircuit. De Brit won in het verleden al talloze races in Monaco en zijn adviezen moeten het team vooruit helpen. Aston Martin benadrukt dat het vanaf het begin de bedoeling was dat de teambaas niet alle Grand Prix zou bezoeken. Zijn taken aan het circuit worden de afgelopen tijd overgenomen door andere teamleden. Voor de prestigieuze race neemt het team geen grote aerodynamische updates mee. Die vernieuwingen worden pas in de zomermaanden verwacht. De nadruk ligt voorlopig volledig op het verfijnen van de mechanische afstelling op het hobbelige asfalt, waar de vangrails gevaarlijk dichtbij staan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Kids op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Open.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.